0: Dit is iTurn Radio, op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de jemenitische Hutu's op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Mari-Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutu's op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Mari-Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Others are talking. We're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTunes Radio.
7: Spinderella cut it up one time.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutu's op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: donderdag. Item Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Onder meer het aantal wilde tijgers nam in 15 jaar met dik 70% toe. Konden groene schildpadden van de rode lijst worden gehaald en groeiden de populaties van blauwvintonijnen en savanneolifanten. In Nederlandse wateren doen de otters het weer goed. Het rapport van het Wereld Natuurfonds nam 36.000 diersoorten onder de loep. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. Het was de 30ste executie dit jaar in de VS. In Tennessee ging vorige week een executie mis. Christa Pike overleefde twee injecties met pentobarbital. Ze ligt in een ziekenhuis en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar nadat ze eerder aan de beademing lag. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. Oorzaken zijn de stijgende rente, defensieuitgaven, steun vanwege de EU-belangen in de Oekraïnse graanhandel en het corona-herstelfonds. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Maar de piek, die tot een paar jaar geleden nog stond afgebeeld op de verpakking van sommige chocoladerepen, laat nu de kale grijze rotsen zien. De oorzaak van het smelten van de eeuwige sneeuw is de hitte tijdens de zomer. Het was de warmste zomer ooit in Zwitserland gemeten. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is iTurn Radio. The radio station.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Onder meer het aantal wilde tijgers nam in 15 jaar met dik 70% toe. Konden groene schildpadden van de rode lijst worden gehaald en groeiden de populaties van blauwvintonijnen en savanneolifanten. In Nederlandse wateren doen de otters het weer goed. Het rapport van het Wereld Natuurfonds nam 36.000 diersoorten onder de loep. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. Het was de 30ste executie dit jaar in de VS. In Tennessee ging vorige week een executie mis. Christa Pike overleefde twee injecties met pentobarbital. Ze ligt in een ziekenhuis en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar nadat ze eerder aan de beademing lag. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. Oorzaken zijn de stijgende rente, defensieuitgaven, steun vanwege de EU-belangen in de Oekraïnse graanhandel en het corona-herstelfonds. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Maar de piek, die tot een paar jaar geleden nog stond afgebeeld op de verpakking van sommige chocoladerepen, laat nu de kale grijze rotsen zien. De oorzaak van het smelten van de eeuwige sneeuw is de hitte tijdens de zomer. Het was de warmste zomer ooit in Zwitserland gemeten. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Nocturne Radio. Op jouw donderdag. Nocturne Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTurn Radio. Bijna 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Door droogte krimpt de kleigrond onder het huis. Daardoor kunnen scheuren ontstaan in muren of kan een raam of deur gaan klemmen. Herstel kost al snel tienduizenden euro's. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Als een ex-partner de alimentatie niet betaalt of te weinig betaalt, kan het landelijk bureau inning onderhoudsbijdrage worden ingeschakeld. Dat kost verder niets. In 3/4 van de gevallen komt de betaling alsnog tot stand. Medewerkers vertellen aan RTL Nieuws dat het ziekteverzuim hoog is, waardoor tienduizenden mensen veel langer moeten wachten op hulp van de overheid bij hun alimentatie. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pesten is fors gestegen, zegt de Stichting Off Limits. Door de inzet van AI bij cyberpesten vervaagt de grens tussen grap en pesten. Dikwijls gaan er nepbeelden rond waarbij de jongeren gênante of vernederende dingen doen, zoals zoenen, dansen of overgeven. In sommige religies kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Het kenniscentrum vindt dat de ouders en scholen dit online gedrag met de jongeren moet bespreken. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11 missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Ze leerde zichzelf programmeren bij het toonaangevende instituut MIT en wordt gezien als de grondlegger van de software engineering, een term die ze zelf bedacht. In 2016 kreeg ze de Presidential Medal of Freedom voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart. Margaret Hamilton is 90 jaar geworden. Het weer. Hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

dit feest? Ben jij nog naar de Stones geweest? Die whisky smaakt naar koude thee. Ben jij naar Truus of Desiree? Ik vind jou tof, hoe vind je mij?

0: Van sinaas ga ik niet uit mijn bol.
1: Aha.
0: Probeer nou dit eens voor de lol. Ik drink dus zelf geen alcohol. Ja, soms een wijntje voor de lol.
1: Ah.

0: Houd het stom.
1: Ik heb het reuze naar mijn zin. Doe jij de saus er maar vast in. Is Jaap al weg? Oh, dat is snel. Nou ja, ik zie hem.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes
1: Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Samen met zware regen is er dan risico op overstromingen. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die 50 miljoen euro besloten in het parlement. Het dodental van een Russische raketaanval in de Oekraïnse stad Priloki is opgelopen tot 22. De Russen bestookten onder meer een woonflat van 5 verdiepingen met ballistische raketten, drones en kruisraketten. Zeker 12 regio's zijn getroffen volgens president Zelensky. Oekraïne haalde 80% van de drones neer. Vorige week was dat nog 57%. Kiev heeft geen verklaring voor de toename. Consumenten gaven in augustus meer geld uit aan duurzame goederen zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Die bestedingen stegen met 5,5%. Aan het huishouden werd ruim 2% meer uitgegeven. In september daalde het uitgavenpatroon weer enigszins. Dat komt vooral doordat ondernemers en industrie minder positief zijn over de werkgelegenheid in een bedrijf. Het weer vanmiddag afwisselend bewolking en zon, af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
5: Yeah. Yeah. Yeah.
4: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio. Volle kracht.
11: De muziekfabriek.
12: Vrienden en vriendinnen, hij is je zeker ontgaan, maar ik heb hem wel gehoord. De fabriekshoorn. Dat betekent een uurtje even relaxen met de muziekfabriek. En ik verzeker je, ik heb weer een aantal leuke liedjes voor je samengesteld. En er zit vast iets voor je bij. Dus kortom, laat je lekker verrassen. En we beginnen met een lekkere zomerhit van een aantal jaren geleden. Hier is Stevie V en Dirty Cash.
11: De muziekfabriek.

0: in Town. Dat waren de eerste drie liedjes in de muziekfabriek. Daarvoor zat Cobra en Starship met featuring Sabi en You Make Me Feel. En we begonnen dit rijtje van drie met Stevie V en Dirty Cash. Nou ja, wie is de dag van de dag niet vies van? Hè? Laten we dat even voorop stellen. De muziekfabriek, wil je er meer over weten? Ga dan voor naar de website www.ronvandesteen.nl. Ga maar weer eens op het puntje van je stoel zitten, want het is er weer tijd voor de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt, onze jaartelling.
0: Nou, eens kijken waar die dit keer stopt. Ben benieuwd.
1: We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1998.
1: Grote en kleine hit. Hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Brandy en Monica met The Boy Is Mine. Het nummer is een duet tussen Amerikaanse R&B-zangeressen en stond al die week op een eerste plaats. Net als een week eerder overigens. Het liedje werd geschreven door Brandy en Rodney Jerkins. Totaal drie weken zou het nummer de eerste positie bezetten. Elders in Europa was het ook een grote hit. Zo behaalde het in de Verenigd Koninkrijk de nummer 2 positie. En in het thuisland stond het liedje 13 weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100. En dan die kleine hit, die stond er al 14 weken in. Maar zakte van 32 naar 37e plaats. Het is die van Total Touch met I'll Say Goodbye. Total Touch was een Nederlandse band rond zangeres Treintje Oosterhuis en componist Tjeerd Oosterhuis, die eind jaren 90 een aantal hits scoorde. De muziekstijl was een mix van soul, R&B, funk, pop en dance uit zowel de jaren 80 als 90. Broer en zus Oosterhuis richtten de band eind jaren 80 op, toen ze beide nog tieners waren en toen al een muziekcarrière ambieerden. Hoewel de bezetting van Total Touch tot aan de doorbraak vaak veranderde, bleven Tjeerd en Treintje trouw aan de band. We gaan terug naar 25 juli, oftewel week 30 van het jaar 1998.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

ook een grote hit. Laten we het even wel zijn. I'll Say Goodbye. Daarvoor zat Brandy en Monica met The Boy Is Mine. Het item De Grote en De Kleine Hit. Heb je die ook voor me in petto? Nou, laat dat even weten via www.ronvandesteen.nl. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. We beginnen met Lana Del Rey. Wat een mooi nummer. Hier is Video Games. Sorry.

Lekker ongedwongen op de Franse Tour. Dit rijtje van 3 gaan we straks voor je afmaken. Maar ik ga eerst eens even lekker de jukebox voor je induiken. From long time ago.

0: 1968.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: In 2011 werd de uitvoering van de Britse popzanger Don Farden, oorspronkelijk uit 1969, alsnog een hit. Dankzij het gebruik van het nummer in een telecomcommercial. I'm Alive werd in 1968 geschreven door Tommy James en Peter Lucia Jr. De drummer van de Sondels die overleed in 1987. De groep was op dat moment al bekend van de hits Money Money, Crimson and Clover en Hanky Panky. I'm Alive verscheen als B-kant van de single Crystal Blue Persuasion, die in de zomer van 1969 de tweede plaats bereikte van de Billboard Hot 100. Ook verscheen het nummer op de LP Crimson and Clover. Alhoewel het nummer slechts een B-kantje was, werd het al snel opgepikt door andere artiesten. De Amerikaanse garage-rockzanger Johnny Thunder maakte een rauwe versie van het nummer. Die model zou staan voor latere covers.

0: Wanneer gaan we?
1: De Muziekfabriek.
0: En mocht je met vakantie willen gaan, heel veel plezier.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Verder hadden we Julien Clerc, This Melody en Lana Del Rey en Videogames. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaar.

0: De Muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Ron van der Steen.
1: Oorspronkelijk heet hij William Michael Albert Broad. Hij is geboren in Middlesex.
2: Oude lullenplaat.
1: En wel op 30 november 1955. Beter is hij bekend onder zijn artiestennaam Billy Idol.
2: Oude lullenplaat.
1: Van origine is hij een Britse zanger, maar is nu vooral werkzaam in de Verenigde Staten. Hij was een van de medeoprichters van de Bromley Contingent, samen met Suchi en de Banshees. Zij volgden samen met een hele groep punkfans de Sex Pistols. Vanuit deze groep zijn meerdere bands gevormd. Denk maar eens aan Chelsea, Generation X en zojuist genoemd Suchi en de Banshees. Na Gen X, de opvolger van Generation X, ging Billy Idol zijn solo geluk zoeken in de Verenigde Staten. Zijn punkrock sloeg daar erg aan. Zo maakte hij met Steve Stevens vele albums. Een van zijn meest recente is Storytellers. Een DVD, CD met akoestische versies van onder andere zijn hits Cradle of Love, Sweet 16 en White Wedding. Na het niet goed ontvangen album Cyberpunk uit 1993 en een bijna fatale overdosis in 1994, komt er in 2005 na circa 12 jaar een nieuw album, The Devil's Playground, waarop echte Steve Stevens participeert. Zowel het album als zijn tour door Noord-Amerika en Europa worden bijzonder goed ontvangen. Idol doet in 2005 twee keer Nederland aan. Op 7 juni 2005 is Paradiso al zijn tweede concert op 7 december 2005 in de Heineken Music Hall uitverkocht. Momenteel woont en werkt hij nog steeds in de Verenigde Staten. We blikken terug op de gouden jaren 80, toen het volgende nummer hoog genoteerd stond in de toonaangevende hitlijsten. Luister naar Billy Idol. Hier is hij met Sweet 16.
2: Oude

0: oude lullenplaats. Heel lang niet gehoord, deze van Billy Idol en Sweet 16. Verder hadden we nog Bloem. Even aan mijn moeder vragen. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. Ik heb nog 2 liedjes voor je in petto, waaronder die van Frankie, Goes to Hollywood, Relax. Gevolgd door een liedje uit de jaren 60 van de Beatles, Penny Lane. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Ik zeg maar weer gegroet en adios.
1: Nou.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. De woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Er kwamen de voorbije tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. Wie een bestaande woning wil kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. Veel transacties worden nog steeds overboden. Het aanbod van nieuwe woningen benadert het hoogste niveau in ruim 10 jaar. Wel verkopen ze minder snel. De Europese Unie en China bespreken vandaag en morgen in Peking de oplopende handelsspanningen. Eurocommissaris Šefčovič ontmoet daar de Chinese handelsminister Wang Wentao. De industrie in de EU heeft veel last van de steeds schevere handelsbalans. Die is nu al €1 miljard per dag. De EU verwijt China oneerlijke handel. Het land geeft grote bedrijven staatssteun en houdt de Chinese munt kunstmatig laag. Als de gesprekken niets opleveren, overweegt de EU sancties. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar €50 miljoen voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders. Die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die €50 miljoen besloten in het parlement. Het weer. Vanmiddag afwisselend bewolking en zon. Af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

Minute Circuit. Deze fantastische uitvoering van Maywood. De Maywoodjes, Alice en Karen. Ooit de gelukkige zusjes, ja, ooit, inderdaad. Rio de Janeiro, begin jaren 80, vrienden. Och, en wat een tijd, hè. Ook het komende uur, lekker terug in die voltooid verleden tijd zoals je gewend bent. De platen voor de frustraten. Ze hangen tussen je oren. Dit is de Middle of the Road Show.

0: Clap your hands and stamp your feet. Gemakkelijker geen het niet. Betty and she. Dat de actrice ook nog een lekker deuntje kon zingen in die tijd. Uit de serie Spijkerhoek, zo gezegd. Terug in de middle of the roadshow. Toen Veronica TV nog Veronica TV was, kun je tegenwoordig niet zoveel meer van vertellen, denk ik. Hè? Oh ja, de fijne. Benny Nijman, waarom fluisteren?
1: Dit is de middle of the roadshow.
0: Ik je naam nog.

verduren en niet langer dan een minuut of drie. Zo in die periode, eind jaren 60, begin jaren 70. De plaatjes met de gaatjes, de vinyl, zoals ze toen hoorden. En nog steeds op de radio terug. Ja, lekker. Archies en Sugar Sugar. Een fijne voor achter de keukengordijnen. Wat leuk dat hij nog eventjes

het lang geleden, is het lang geleden. Bijna symfonisch. Manfred Mann's Earth Band. En blinded bij de lights. Huh? Ontsteken lichtje. Dan heb je weer terug naar oktober van 1987. Tot deze plaat vrijwel ergens heel hoog in de hitparade. Simon Climie en Rob Fisher. Loved.

Wat zorgt die productie? Toch elke dag weer voor van die heerlijke fotografische werkjes. Ja toch? De familie Timmerman. Nee, geen familie van Gren en de Mien hoor. De Carpenters. Wie lag er vroeger? Van mijn generatie, de middel- of de rood-generatie, die met een klein transistorradietje onder de dekens stiekem te luisteren naar de radio en de nieuwshits toen. Oh mensen, liefst toch met zo'n klein oortelefoontje, zodat vader en moeder helemaal niet in de raad hadden. Ja, dat spreekt nog steeds boekje heel. Het is over vervlogen zomers, zeggen. Die zomer met z'n drieën in een klein eenpersoonstentje op elkaar hebben gelegen, zeggen. Misschien was het wel Canyon, vertaald aan de

0: periode. Mag het maar het hele jaar wezen. Mag het het hele jaar zomer zijn.
1: Mag dat?
0: Moet je wel even vertrekken hoor. Richting de Antillen denk ik. Want het hele jaar, hup, zieke idee. 30 graden. Hou wel van. Alles crazy, lazy, huppakee. Het was Nat King Cole in the middle of the roadshow. En dit is country. Het

En een mooi plaatje van Lisa Stansfield. All around the world. Zo. Hele weekend lekker feesten. Er lekker tegenaan. Met een beetje mazzel ben je op maandag thuis. Kenny.

Je weet wat je thuis hebt, mensen. Zo is het, hoor. Tot zover de Middag de Roadshow voor vandaag. Morgen opnieuw een aflevering. En voor de rest van de dag, maak er

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West Nile virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Daarmee komt het totale aantal vastgestelde gevallen dit jaar op 59, waarvan 10 patiënten zijn overleden. Volgens de gezondheidsdienst zet de verwachte daling van het aantal nieuwe infecties met het West Nile virus door. De overledenen waren allemaal op leeftijd of hadden al een onderliggende aandoening. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Het geweldsincident staat niet op zichzelf, want gisteren vielen er al 9 gewonden bij een schoolsteekpartij in de nabijgelegen stad Ostrołęka. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. De Nederlandse woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Er kwamen de afgelopen tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. Wie een bestaande woning wilde kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. Veel transacties worden nog steeds overboden. Het aanbod van nieuwe woningen benadert het hoogste niveau in ruim 10 jaar tijd, maar wel verkopen ze nu minder snel. En het kabinet wil voor het eind van volgend jaar in totaal 750 overbodige of ingewikkelde regels schrappen of versimpelen. Dat schrijft staatssecretaris Van den Burg aan de Tweede Kamer. Elk ministerie heeft een eigen taakstelling gekregen waarbij infrastructuur en waterstaat met 100 regels de meeste werkdruk op zich neemt. Het doel is om de regeldruk voor burgers en ondernemers te verlagen en tegelijkertijd veel geld te besparen. Om welke specifieke regels het gaat, wordt pas later duidelijk. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.
14: De lunchbreak ruist als het water van de Noordzee.
15: Dit is de lunchbreak.

Ja, inderdaad, we hebben er weer helemaal veel zin in. Ja, zin in. Ja, zo moet ik het zeggen. Hele bijzonder goede donderdagmiddag. Het is alweer ja, donderdag. We kunnen alweer een beetje uitkijken naar het weekend, hè? Inderdaad wel. We begonnen met de lekkere van Wham. En dit allemaal met gewoon enjoy what you do. De Wham rap, als het ware. Ja, het leek wel een klein beetje op iets dat je kan opeten, hè? De Wham rap. In ieder geval, we zijn er weer met de lunchbreak tot het eind van 1 uur hier op jouw fantastische radiostation. En ja, we doen dat natuurlijk iedere dag weer opnieuw van zondag tot en met vrijdag. En ja, we gaan weer lekkere muziek draaien voor jou natuurlijk. Heb je een plaatje dat je wil horen? Wel, laat het ons weten. Je bent altijd van harte welkom natuurlijk hier op een van onze Facebookpagina's of Instagram en dergelijke meer natuurlijk. Of via, ja, via WhatsApp en dergelijke meer. Goed, dit was Wham dus en de Wham Rap. Een hele bijzondere goede donderdagmiddag. Van harte welkom. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk. Voor de lekkere muziek en de lekkere koffie en de koekjes die blijven staan zijn weer. Ja, ik zal weer eens een kilootje bij je komen deze week, denk ik. Hier is Lynyrd Skynyrd. En dit allemaal met hun Sweet Home Alabama.

zo zeggen, laat die blauwe winterluchten maar afkomen. Hè. Ja, inderdaad wel, met een beetje zon en mag best wel een beetje kouder zijn natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Yeah. Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama deze donderdagmiddag hier op je radio. En dat allemaal op jouw fantastische radiostation. Van harte welkom natuurlijk, hè, want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week, moest je het niet weten. En we doen dat wel heel graag voor jou natuurlijk, helemaal gratis en voor niets. Dus het kost je helemaal geen duit uit je portemonnee, zoals we zeggen. Hier is Diana Ross, Upside Down. Weet je nog wel, Michael Jackson met zijn Dirty Diana. Wel, dat ging over deze Diana. Ja.

inderdaad, je hebt het helemaal goed. En straks ook nog onze verheerlijke hit natuurlijk. En ja, dan het heetste nieuws van toen. Wel, dat gaat over Paul Simon en Garfunkel. Het gaat een beetje om hoe lang zouden zij in de hitparades gestaan hebben, ja. Dus blijf luisteren als je het wel weten. Dat is straks om 12:30 natuurlijk hier in de Lunch Break. En dat was natuurlijk onze welbekende Frank Boeien. En dit allemaal met zijn Linda. Linda, ik wil alles voor je doen. Bijna alles, zou ik zeggen dan. Ja. Alles is een klein beetje veel, denk ik. Hè? Hier is Bruno Mars, een XGTP hier in de Lunch Break. En hier is hij met zijn All My Soul.

0: kennen ze natuurlijk ook van de hit van Vienna natuurlijk. Ik heb het er allemaal over. Ultravox natuurlijk. En dit allemaal met een Dancing with Tears in My Eyes. Ja, ik was zo eventjes aan het kijken op de hoes van het laatste. 1994 was het een hele grote hit natuurlijk. Dancing with Tears in My Eyes. En dat allemaal hier van Ultravox.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Tijd voor onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Sophie Alice Baxter. En dit allemaal met haar Murder on the Dance Floor. Goedemiddag, smakelijk eten, zo direct het eerste nieuws van toen. Ja, ja, de dame is er weer aan het zingen. En ik zou hem opnieuw moeten starten, maar ja, we doen het niet, we doen het niet.

Vergeet onze onvergetelijkheid voor vandaag hier in de lunchregen. De Sophia Alice Baxter, ja, de. En als je hem nog eens gehoord, moet je zeggen, ja, ik ken hem al van de lunchbreak, niet meer vergeten, hè? Inderdaad niet. Hè? Ik heb nog een paar minuutjes te gaan hier in het deel nummer 1 van deze donderdagmiddag show op je radio. En ik heb er nog een plaatje meegenomen natuurlijk, hè? Want anders moeten we weer instrumentaal gaan spelen. Dat doen we niet graag. We draaien veel liever muziek die, gezongen muziek, ja. Als het ware hier deze donderdag op je radio. Dat was de Sophia Alice Baxter. En hier zijn de zusters met de schaar. Hier zijn de Scissor Sisters. En het allemaal met hun I Don't Feel Like Dancing. Om de tijd een beetje op te vullen nog. Ja.

0: is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.
1: Lunchbreak, breaking news toen.

Nou, inderdaad, iets over de tijd zijn we aan half 1 geworden. Het lunchbreak breaking nieuws van toen. Van harte welkom. Als je pas zou afstemmen en als je aan tafel zit, smakelijk eten natuurlijk, want de lunchbreak is er nog tot 1 uur. Het gaat over Simon & Garfunkel vandaag. We gaan terug naar 1970 of 70. Simon & Garfunkel scoren in 1970 een nummer 1 hitalbum in Engeland met Bridge Over the Troubled Water. Het album stond meer dan 300 weken in de charts, waarvan 41 weken op nummer 1, dames en heren. Hier zijn Simon & Garfunkel en Bridge Over the Troubled Water.

0: een mooie. Deze van de Cranberries. En vooral als het koud is buiten. Met de open haard. En wat versnaperingen. En in mijn geval... Ja. Yeah. Een trippeltje.
1: Is de parelplaat van deze week.
0: Yo. DC Lee. Parelplaat van deze week. Ook een open haardplaat. En dan vooral in de ochtend. See the day.

vandaag 8 oktober. Er zijn ook jarigen. Annemiek van Vleuten. Die wordt er 44 vandaag. En wie wordt er 31 vandaag? Dat is Bruno Mars.

een van die millennium nummers van Texas, Inner Smile. Met een mooie videoclip eigenlijk, waar, ja, waar ze eigenlijk een beetje inspiratie en hommage aan Elvis Presley bracht. Gebaseerd op de beroemde comeback van 68. Je weet wel, door middel van de bakkenbaarden en de vetkuiven. En, ja, de strakke zwarte leren pakken. U komt in verleiding. Ja, wel kijk, dan is het nieuwe moment om uw radio wat harder te zetten. Want we zijn donderdag en dat mag al iets meer zijn. Straks met DJ Delicious. Is nog deze zoo? Kent u

weer voor twee. Betekent zometeen aan twee uur Riek de Ruiter. En de connectie. Just remember, we're forever young. Was meteen de voorlaatste voor vandaag. DJ Delicious. En Forever Young. Ik heb nog een streepje. Dat is heel weinig. Imagine Dragons. Fijne donderdag, tot morgen.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Toezichthouder Autoriteit Consumenten en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Volgens de ACM gaat zo'n 60% van de huishoudens er ook nog eens financieel op vooruit. Bij een Russische aanval op twee bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. De aanval maakt deel uit van een reeks hevige beschietingen waarbij eerder op de dag ook al tientallen doden vielen in Kiev en Priloki. President Zelensky roept westerse bondgenoten op om steun snel om te zetten in nieuwe defensieleveringen. Volgens hem heeft Oekraïne een ernstig tekort aan munitie om de intensiverende luchtaanvallen af te weren. Steeds meer Nederlanders steken zelf de handen uit de mouwen door de hoge kosten en het tekort aan vakmensen. Ruim driekwart vindt vaklui te duur, terwijl 2 op de 3 dankzij YouTube en AI juist meer durft te klussen. Dat blijkt uit onderzoek onder 1000 Nederlanders. Waar verven en boren al erg populair waren, leggen mensen nu ook vaker zelf vloeren of hangen ze deuren op. Vooral jongeren en jonge vrouwen grijpen steeds vaker naar AI en instructievideo's om zelf aan de slag te gaan. En de Canadese dichter Anne Carson heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. De Zweedse Academie prijst de 76-jarige auteur om haar gedurfde en inventieve oeuvre, waarin ze de klassieke traditie mixt met hedendaagse literatuur. Carson is naast haar poëzie al meer dan 30 jaar hoogleraar klassieke talen en vertaler. Met de prijs wint ze een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: En dit is nu een boordevol muziek, items en wetenswaardigheden. Welkom.
14: De Ruiten van 40 jaar. Op muziek.
15: De Ruiten? En waar zou ik die

0: wat leuk om hier weer te mogen zitten en dit weer voor je te doen. Het je laten beluisteren van muziek. En wij starten deze connectie met de Stranglers uit de 80's en Skin Deep. En daarna hoor je direct deze lekkere disco sounds van de Ministry of Funk.
1: Dit is de connectie.
0: Ja, je luistert naar het radio en online programma De Connectie. Tussen muziekgeneraties, een radioprogramma wat al meer dan 20 jaar bij je is. Maar ik kan me toch voorstellen dat je het voor het eerst hoort. Ja, natuurlijk. Nou, blijf vooral luisteren, want we hebben je ontzettend veel leuks en moois en lekkers te bieden. En we vertellen er ook nog wat bij. Dat noemen wij ook wel wetenswaardige feiten. We hebben twee keer muziek die je kan verstaan. Onder andere van Sherry Ann, die ooit The Voice won. We draaien oud en nieuw. We vieren oud en nieuw met je. En dat doen we deze keer met I Keep Forgetting. We hebben altijd live muziek en we zoeken naar de connectie van de titels in de muziek. Blijf dus bij ons en wees van harte welkom.
1: Welkom. De connectie.

0: Like a Dance. Een classic uit de 90s van Sean Christopher. Don't Lose the Magic, maar dat had je vast opgemerkt. Connectie Music History. Het is een beetje een familieproject, dit nummer. Want haar broer schreef mee aan het succes van deze hit uit 1992. Nummer 1 geweest in Amerika. En het was de opvolger van haar eerdere clubhit, Another Sleepless Night. Er zijn heel veel remixen gemaakt van beroemde house DJ's en producers. Zoals onder andere David Morales en Todd Terry. En wist je dat deze zangeres ook te horen is op een andere enorme grote house klassieker? Ze doet de sensuele vocalen op het nummer French Kiss van Lil Louis. En dat is uit 1989.
1: De Connectie Collectie. Connectie Collectie.

Ook die hoor je hier in de connectie tussen muziekgeneraties. Dit was De Bouza en Magnetic. En dan een hit met een gigantische revival. En wat zijn artiesten

zo af en toe dan vertellen wij wat bij de muziek, de wetenswaardige feiten van de connectie. Omdat dit country pop met akoestische gitaar en een banjo is. En het momenteel wereldwijd enorm populair is, dachten veel jonge TikTokkers aanvankelijk dat So Incredible een gloednieuw nummer was van een Amerikaanse country artiest. Nou, wij weten dat dat niet waar is. Nee, het was onze eigen Ilse de Lange. Want als ze een hele grote hit scoort en populair is, dan is het onze Ilse, toch? Het is een van de meest succesvolle en besproken nummers van haar, afkomstig van haar vijfde album, wat met platina bekroond werd. Dat heet ook Incredible. En kwam uit 2008 en het nummer kent een fascinerende geschiedenis, variërend van de hitlijst Records tot een onverwachte heropleving, want dat was namelijk de mega-hit in 2008. En de oorspronkelijke release bereikte de nummer 1 positie. Jazeker. Het werd het meest gedraaid op de radio in 2008. En het was het meest gedraaide liedje op radiozender 3FM in die tijd. Ze ontving ervoor de prestigieuze schaal van Richter, genoemd naar Wim Richter, de overleden disc jockey. Ze nam een nummer op in de Glenwood Play Studios in Los Angeles, waar ze ook direct de bijbehorende videoclip schoot. En het nummer bleef dus een gigantische viral trend op TikTok. Jonge luisteraars die vaak nog niet eens geboren waren toen het nummer uitkwam, ontdekten het massaal. En daardoor kwam het terug op in de top 10, op nummer 5 zelfs. En de Hannah Montana van het Kruidvat, de heropleving, is grotendeels te danken aan de 22-jarige TikToker Aisha Wiss, die miljoenen views scoorde met haar dansvideo's in een Kruidvat-video met dit nummer op de achtergrond. Ilse zocht haar op om samen een video op te nemen. Het nummer is nooit van de setlijst van Ilse verdwenen. Met andere woorden, ze speelt het altijd bij live concerten, net zoals het nummer Miracle.

0: Als dat nog niet gebeurd is, dan wordt het hoog tijd om dat te doen. In de connectie tussen muziekgeneraties zoeken wij altijd naar de overeenkomsten in de titels van de muziek. Deze keer vonden wij Prosper, Clooney en Sybil met Free Your Mind uit 2026. En uit de 90's hoorde je En Vogue en Free Your Mind en wist je dat het nummer geïnspireerd was op een nummer uit 1970 van Funkadelic. Dat heette Free Your Mind and Your Ass Will Follow. Ja, feitelijk is dat waar. Het is een protestlied uit 1992. Een voorvechter waren de dames van gelijkheid. En ze rekenen daarmee af met stereotypen. De beroemde openingsregel Producers wrote a song about it. Like to hear it, here it goes, is overgenomen van het typetje Calhoun Tubbs door David Alan Greer uit de comedyserie In Living Color. Dit is de connectie, zoals ik al zei, tussen muziekgeneraties. En je kunt ons altijd en overal bereiken met van alles wat je maar wil. Suggesties, vragen, allemaal goed. De connectie @gmail.com. En je weet het, we maken een podcast over alles wat je maar wilt. Als je wat te verkopen hebt of te promoten hebt, maar we kunnen ook eens even je leven bespreken. Dan heb je je eigen memoires prachtig vastgelegd in een audiodocument als podcast.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie popcorn.

late 80s, 1989, met wel een vooruitstrevende beat, hè? Vind je niet? Ja, dat klonk best al een beetje 90s. En misschien zelfs wel verder. De lome, hypnotiserende beat van het nummer is gebaseerd op een vertraagde en geloopte drumbreak uit het nummer The Jam. Dat komt uit 1975 van Graham.

Central Station. Je begrijpt het al. Ja, die draait op de achtergrond. Ja, deze specifieke relaxed groove werd het handelsmerk van Soul to Soul. Omdat het zo succesvol bleek, gebruikten ze exact dezelfde vertraagde beat kort daarna voor de nog grotere wereldhit. Die ken je ook nog, die heette

Het is een connectiefavoriet. Misschien als je het programma vaker hebt gehoord, dan weet je dat. En dan hebben we het over Michael McDonald. Een lid van de Doobies. De Doobie Brothers, die ook nog niet zo lang geleden een keer voorbij kwamen. We draaiden in de Oud en Nieuw, dat vieren we maar mooi met je. DJ Mark Brickman, I Keep Forgetting. Daar heeft hij een remix van gemaakt. En daarna het origineel. Michael McDonald, Kenny, Loggett, Every Time You're Near, I Keep

Ja, ja, we mogen graag Connectie favorieten draaien. We draaien kraak en smaak hier voor jou. En dan is er Niels van de Spice Girls. Zij brengen ter ere van hun 30-jarig jubileum een speciale boxset uit. Met alle singles die de groep ooit heeft uitgebracht. Een collectie van 14 cd's met in totaal 160 nummers. Met erop 4 nieuwe nummers. Yo!

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Criminelen misbruikten via die servers de IP-adressen van onwetende burgers en bedrijven om hun eigen identiteit online te kunnen verbergen. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Met het uitschakelen van die servers is de dienst stilgelegd, meer acties worden niet uitgesloten. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Volgens de ACM gaat zo'n 60% van de huishoudens er ook nog eens financieel op vooruit. Europa hoeft tot de zomer van volgend jaar niet bang te zijn voor kerosinetekorten zolang er zich geen onverwachte gebeurtenissen voordoen. Dat stelt Ryanair-topman O'Leary. Wel blijft de prijs van vliegtuigbrandstof door de spanningen in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne extreem hoog. Volgens O'Leary ligt de kerosineprijs momenteel 50% hoger dan de reguliere olieprijs. De Europese luchtvaarttop pleit daarom voor maatregelen om de sector concurrerend te kunnen houden. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Daarmee is een slepend conflict opgelost dat het museum zelfs dreigde te sluiten. De verbouwing van 104 miljoen euro moet in het najaar van 2028 beginnen om achterstallig onderhoud en klimaatbeheersing aan te pakken. De vaste collectie blijft tijdens die werkzaamheden wel gewoon te bezoeken. Financiële details van de afspraak met het Rijk zijn niet bekendgemaakt. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: I do radio.
2: Van harte welkom, uur lang muziek, items en wetenswaardigheden.
3: De Ruiter van

0: Van harte welkom bij het radioprogramma vol muziekverhalen.
1: Dit is de connectie.
0: Maar vooral met muziek natuurlijk, want daar zijn de verhalen op gebaseerd. Hier in de connectie tussen muziekgeneraties. Mijn naam is De Ruiter. En wat is het ontzettend leuk dat je bij ons bent en dat je luistert. Want we hebben je heel wat moois te bieden. Wij starten deze connectie met Yes and Owner of A Lonely Heart. Een prachtige rockhit uit de jaren 80. En daarna hoorde je Drive Safe, Miles Smith en Neil Horan. En wat hebben we nog meer voor je? Ja, we hebben onder andere dadelijk Fireflies. En dat twee keer in de Double Trouble. We hebben ook twee keer muziek die je kan verstaan. En in Oud en Nieuw gaan we terug in de tijd met Elvis Presley.
1: Welkom. De connectie.

En Roxy Dekker, dat draaiden we voor de Mary Jane Girls en In My House. En het meesterbrein, als je het zo mag zeggen, achter dit nummer is Rick James. Hij koos de naam Mary Jane Girls als een directe en destijds iets wat gedurfde knipoog naar zijn favoriete genotsmiddel. En dat was marijuana. Het nummer werd uitgebracht in 1984 en werd een jaar later pas een hit. Als de eerste single van hun tweede album Only For You. Het groeide uit tot de allergrootste hit van deze band. Meidenband. Music.

De muziek van decennia en generaties in De Connectie. Een footprint in de muziekhistorie.

0: drie singers die op het momentum een grote hit hadden met You Can't Hurry Love.
1: Hier doseren we in de muziekhistorie.
0: Ja, ik moet zeggen, het ontstond.

zoveel jaren, zoveel decennia muziek wordt het ontzettend moeilijk om nieuwe titels te verzinnen. En zo komt er wel eens een titel voorbij die we al eerder gehoord hebben. Martin Garrix en U2 in 2026 maakten Fireflies. En dus maken ze deel uit van de Connectie-collectie in de Double Trouble. Want als tweede nummer hoorde je Old City en Fireflies. En dit is Realistisch met Valerie. Muziek die

Ja, dat mag dus gewoon, hè. Dance to the music. Hey, je ontkomt er niet aan als je muziek hoort. Dat je een beetje mee beweegt. Een beetje meezingt. Al is het misschien alleen maar in je hoofd. Of een beetje mee neuriet. Muziek, ja, het is heerlijk. En als je dan een nummer als dit hoort, dan ken je dat. Dat zit in je collectieve muzikale geheugen. Dat komt namelijk uit onze crossover hitparade. En die hitparade... Die

Altijd lekker om oud en nieuw met je te vieren. Dat doen we elke collectie. En vandaag telden we af naar Elvis Presley samen met Span Cox in Mary's to Name, His Latest Flame. En daarna hoor je het origineel uit de jaren 60. En dan nog even een hele grote hit. Dit is Teddy Swims.

0: Dit is iTurn Radio, op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Eventuele aanvallen zouden voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen plaats kunnen vinden. Waarschijnlijke doelen voor die zware bombardementen zouden dan de Iraanse energieinfrastructuur en nucleaire installaties zijn. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Criminelen misbruikten via die servers de IP-adressen van onwetende burgers en bedrijven om hun eigen identiteit online te kunnen verbergen. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Met het uitschakelen van die servers is de dienst stilgelegd, meer acties worden niet uitgesloten. Krista Pike, de Amerikaanse ter dood veroordeelde vrouw die haar eigen executie overleefde, heeft in haar ziekenhuiskamer weer gelopen. Wel is ze mentaal nog in een wazige staat door het dodelijke middel pentobarbital. Pike zou eind september door 2 injecties worden geëxecuteerd, maar overleefde de poging. Haar advocaten eisen nu psychologische hulp en stellen dat de mislukte executie neerkomt op marteling. De rechtbank wil sowieso dat al het bewijsmateriaal bewaard blijft voor een mogelijke rechtszaak. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Daarmee is een slepend conflict opgelost dat het museum zelfs dreigde te sluiten. De verbouwing van 104 miljoen euro moet in het najaar van 2028 beginnen om achterstallig onderhoud en klimaatbeheersing aan te pakken. De vaste collectie blijft tijdens die werkzaamheden wel gewoon te bezoeken. Financiële details van de afspraak met het Rijk zijn niet bekendgemaakt. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
3: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen, krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. Zo kunnen ze toch een meerderheid behalen. Premier Meloni heeft zich hard gemaakt voor de wet die volgens haar de stabiliteit van de regering bevordert. Een deel van haar eigen partij stemde echter steeds tegen, waardoor ze met aftreden dreigde. Vanmiddag werd de wet alsnog aangenomen. Het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag uit te leveren. Onder hen zijn voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president van het Hof Pyotr Rovmansky. De 9 zijn in Rusland bij verstek veroordeeld nadat het ICC een arrestatiebevel uitvaardigde tegen president Poetin. Rusland erkent het strafhof niet en beschuldigt de medewerkers van onwettig procederen. De kans dat Nederland ze uitlevert is vrijwel nihil. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en trekvogels beter beschermen. Het plan leidt tot grote onrust aan de Waddenkust. Een petitie tegen de sluiting is al ruim 50.000 keer ondertekend. Het kabinet benadrukt dat permanente sluiting niet het uitgangspunt is en er nog niets definitief is. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Het meetpunt bij Lobith, waar de Rijn ons land binnenstroomt, geeft geen betrouwbare data meer door, waardoor Rijkswaterstaat het digitale bord met de waterstanden maar heeft uitgeschakeld. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Online zijn de actuele waterstanden nog wel te volgen. Dit zijn schattingen op basis van andere meetpunten. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. KLM houdt de komende maanden meerdere defecte toestellen aan de grond voor onderhoud. Vanaf eind deze maand tot begin maart worden vluchten geschrapt. Hoeveel en waarheen is nog niet bekend. KLM kampt al het hele jaar met problemen. In mei kwam de onderhoudsdivisie onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport te staan. Nieuwe vliegtuigen zijn besteld, maar het duurt nog even voordat deze kunnen worden ingezet. De voorbereidende klimaattop in Fiji en Tuvalu die vandaag is begonnen, moest wereldleiders doordringen van de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. Dat is grotendeels mislukt. Alleen de leiders van Mauritius en Oost-Timor reisden af naar de eilanden. Verder moest de top het doen met ministers en andere vertegenwoordigers. Tuvalu is slechts 26 vierkante kilometer groot en dreigt op korte termijn ten onder te gaan aan de stijgende zeespiegel. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen, krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. Zo kunnen ze toch een meerderheid behalen. Premier Meloni heeft zich hard gemaakt voor de wet die volgens haar de stabiliteit van de regering bevordert. Een deel van haar eigen partij stemde echter steeds tegen, waardoor ze met aftreden dreigde. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Het meetpunt bij Lobith, waar de Rijn ons land binnenstroomt, geeft geen betrouwbare data meer door, waardoor Rijkswaterstaat het digitale bord met de waterstanden maar heeft uitgeschakeld. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Online zijn de actuele waterstanden nog wel te volgen. Dit zijn schattingen op basis van andere meetpunten. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTunes Radio.
0: Bart van der Heuvel. Bart's Guitar Platform.
5: Get ready.
4: iTunes Radio.

0: Vertel je buren alvast maar dat ze de stofzuiger klaarzetten. Want bij dit programma gaan we grondig het stof uit je speakers blazen.
1: Ik zeg een hele goede avond en van harte welkom bij Bart's Guitar Platform. Op deze donderdagavond van 8 oktober 2026 bij jouw wekelijkse gitaarprogramma. En de naam is Bart van der Heuvel. Ik heb voor je aflevering 466 van Bart's Guitar Platform tot aan de klok van 8 uur. En na 8 uur tot de klok van 9 is er albumtracks. Deze beide programma's worden gepresenteerd door mij, maar de muziek wordt samengesteld door Luc Jansen. Eerst Bart's Guitar Platform. Het aankomende uurtje. Ik neem je weer heerlijk mee. We gaan op zoek naar de zaligste gitaarmuziek. Die komt, je weet het, uit de rock'n'roll, punk, Motown sound, psychedelic sound, reggae, disco, country, soul en blues. De live muziek is deze week van UFO. En dus we sluiten natuurlijk met een heerlijk surfnummer voor jou. Maar de opening van Bart's Guitar Platform, hij is ten aller tijde altijd voor de heer James Marshall Hendricks. We doen net even of we in de Olympia zijn in Parijs. En het is 9 oktober 1967. Ga maar rustig zitten en geniet van een piepklein stukje concert van de Jimi Hendrix Experience. Hier is het nummer The Wind Cries Mary. Ik zeg welkom bij het programma Bart's Guitar Platform.

0: Thank you very much. Give us 1 second to do something, okay?
1: De Jimi Hendrix Experience stond er niet alleen in 1967, maar ook in 1966 en ook in 1968. En alle drie concerten zijn compleet mooi in stereo opgenomen door de Franse radio, die ze ook gelijk deed uitzenden. Super. Toen weliswaar in AM, maar ja, ze zijn mooi stereo opgenomen en mooi afgemixt. En net als de Scandinavische jongens, weten de Franse jongens wel hoe ze iets moeten opnemen. Compliment. Hey, we blijven lekker in de jaren 60. Stap als eerste de rock'n'roll binnen. Deze week heb ik de muziek van Uriah Heep. Je hoort zo het nummer Real Turned On. En je vindt dat op, je vindt dit nummer op het album Very Heavy, Very Humbly, alstublieft. Het debuut studioalbum van deze band uit Londen, Engeland. Ze begonnen in 1969 en zijn trouwens nog steeds bij elkaar. Het nummer Real Turned On is geschreven door Mick Box, David Byron en Paul Newman. Newton, moet ik zeggen. Zeker de broer van Isaac. Nee, kan niet. Voeg daar nog Ken Hensley en Ollie Olsen aan toe. En je hebt gelijk de samenstelling van de band. Toen. Oh, het nummer Real Turned On. Nee, kwam niet uit op single. Maakte dit dus

0: don't give a toss what you think. Alsjeblieft. Met de vriendelijke groeten uit Den Haag. Alsjeblieft. Je was beland in de muziekstroming punk. Je hoorde The Anti-Nowhere League. Met het nummer We Are The League. Dat is ook gelijk de titel van hun debuutstudioalbum dat in 1982 uitkwam. En hun, dat zijn Nick Kulmer, Chris Exile, Chris Elvey en Tony Shaw. Althans, die hoorde. De band bestaat nog steeds, maar er zijn heel veel wisselingen geweest. En Nick Kulmer is trouwens nog het enigste originele lid van de band. Je weet het van de punk, stappen we lekker de Motown Sound binnen. En voor deze week de muziek van de Four Tops. Je hoort het nummer A Simple Game. Het is opgenomen 18 juli 1968 in de Decca Studios in Londen, Engeland. Kwam uit op single 12 oktober 1968 met Write My Seesaw aan de A-kant. Het is origineel natuurlijk van de Moody Blues. Maar dat uitbrengen, dat ging niet helemaal goed. Want het is opnieuw uitgebracht 5 mei in september 1971 op het Engelse Tamla Motown UK. En in januari 1972 op Motown Records. Leuk als je naar Engeland gaat en wat opneemt, probeert uit te brengen en het lukt niet helemaal terug naar Amerika. Dan gaat het de kast in en wordt het uiteindelijk toch nog uitgebracht. De Motown Sound.
1: Detroit, Michigan, the home of Motown. This is the Tamla Motown Sound.

muziekstroming, de psychedelic sound. Hoorde je de Heads met het nummer You? Dit is een Amerikaanse psychedelische rockband uit Queens in New York. En het nummer You staat op het album Hands Up uit 1968. En ze brachten slechts één album uit en één single. En You is de B-kant van deze single. Tijd voor de muziekstroming reggae. Deze week hoor je de muziek van Elton, Alice en The Flames. Met het nummer All My Tears Come Rolling. Kwam 1966 uit op het Trojan label. Op single.

0: stroming. Disco hoorde je The Real Thing met Can You Feel The Force. Was niet echt een super top hit. Kwam tot nummer 5 in de Engelse singlelijst. En in de Nederlandse top 40 kwam het tot plek nummer 11. Zo dadelijk nog 3 muziekstromingen te gaan met als afsluiter een mooi surfnummer. Aan het einde van deze aflevering van Bart's Guitar Platform. Maar daarna natuurlijk tot aan de klok van 9. Het programma Album Tracks, 4 studioalbums en een live album. Album Tracks nummer 6 vanavond. Maar eerst zou ik zeggen, doe dit maar.
1: As you noticed, we're at the bottom of the hour. It's time for some live tracks, Bart.
0: Jawel, weer 2 heerlijke live nummers vanavond bij Bart's Guitar Platform. Deze week hebben we de band UFO op bezoek. Het live album heeft de titel Strangers in the Night. Is opgenomen 13 tot en met 18 oktober in de International Amphitheater in Chicago. En in de Louisville Gardens in Louisville, Kentucky. Beide uiteraard in Amerika. En opgenomen met de Record Plant Mobile Studio. Kwam uit januari 1979. Totaal 13 nummers en een speelduur van 1 uur, 9 minuten en 13 seconden. En we hebben het hier over een dubbel LP. Uiteraard is die later ook op CD uitgebracht. Dus bij de 2 nummers die ik ervan ga draaien, Natural Thing en daarna Mother Mary, hoor je totaal geen tik en geen klik. Nee, geen kampvuur vanavond, sorry. Hier is UFO live.
2: Chicago! Would you please welcome from England, you!

Ik zeg gitaar op je radio. Daar is hij voor, die donderdagavond. Je hoorde de muziek van UFO, Mother Mary en daarvoor Natural Thing, alstublieft. Nu tijd voor de muziekstroming Country. En je hoort zo de muziek van Kitty Wells met het nummer You're Not Easy to Forget. Geschreven door Henry Davis en Wilbur Jones. Het kwam uit in 1954 op single, Decca label. En Kitty Wells, geboren als Ellen Muriel Deason in Nashville, Tennessee. 30 augustus 1919. Overleden 16 juli 2012 op 92-jarige leeftijd. En zij wordt gezien als een van de pioniers in de Amerikaanse countrymuziek.

0: Je hoorde uit de Soulhoek Harold Melvin en de Blue Notes. Met de leadvocalen van Teddy Pendergrass. Oftewel Teddy Pendergrass en de Blue Notes. Want hoe de F is Harold Melvin. Precies, helemaal niks. Een bal gehakt. Met mayo, boterhammetje eromheen. Ja, heerlijk. Je hoorde hem trouwens in het nummer Keep On Loving You. Vind je op het album Wake Up Everybody. Opgenomen in de Sigma Sound Studio in Philadelphia, Pennsylvania. In de Verenigde Staten van Amerika. Dus uit de muziekfabriek van Kenneth Gamble en Leon Huff. Jawel, de Philly Sound. Alweer tijd voor deze grumpy old guy. En dan bedoel ik niet mezelf meer.
1: Say Bart, I think it's time for a blues record. Well, come on. What are you waiting for? Just press play.
0: Jazeker, het is weer zover. Want er staat gewoon een lekker bluesnummer voor je klaar. Vanavond het nummer I Have a Right to Love My Baby. Is van Elmore James, geboren 27 januari 1918, overleden 24 mei 1963. En Elmore nam het nummer op I Have the Right to Love My Baby in een van zijn laatste opnamesessies in 1963. En het kwam pas postuum uit in 1965. Elmore James.

0: artiesten met de naam Stevie Ray Vaughan. Het nummer Chitlins Con Carne. Buurvrouw?
1: Oh, I think we've come to the end.
0: Inderdaad, we zijn alweer aan het einde gekomen van Bart's Guitar Platform van deze week. Luc Jansen en ikzelf zeggen dankjewel voor het luisteren, maar blijf lekker hangen. Dadelijk na de klok van 8 gaan we verder met album tracks. En om Bart's Guitar Platform even netjes af te sluiten, je weet het, staat er nog één nummer in de player en het is een surfnummer. Deze week The Sunsets met het nummer met de titel Cry of the Wild Goose. Je zal hem maar tegenkomen. Ik zeg tot zo bij Album Tracks met 4 studioalbums en 1 livealbum.
2: Are you ready to go surfing?

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op iTunes Radio. Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd die oproept tot een Europese strategie tegen islamistische infiltratie en de invloed van de moslimbroederschap. De door de Christendemocraten ingediende tekst kreeg steun van onder meer de liberale en rechtse fracties. Voorstanders noemen het geen aanval op moslims, maar een strijd tegen een politiek project dat haaks staat op Europese waarden. Linkse partijen stemden tegen de resolutie, omdat die in hun ogen vooral stigmatiserend werkt. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wilde aanstaande zondag de regenboogvlag hijsen op het parlement, maar na bezwaar van de SGP gaat dit niet door. Ambtenaren van het regenboognetwerk hadden om het hijsen van de vlag gevraagd. Maar het initiatief is niet ter stemming gebracht in de Tweede Kamer, wat wel verplicht is. Mogelijk wordt er vandaag alsnog over gestemd. Het is zondag coming-out-dag. Op tal van overheidsgebouwen zal dan wel de regenboogvlag wapperen. KLM houdt de komende maanden meerdere defecte toestellen aan de grond voor onderhoud. Vanaf eind deze maand tot begin maart worden vluchten geschrapt. Hoeveel en waarheen is nog niet bekend. KLM kampt al het hele jaar met problemen. In mei kwam de onderhoudsdivisie onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport te staan. Nieuwe vliegtuigen zijn besteld, maar het duurt nog even voordat deze kunnen worden ingezet. De voorbereidende klimaattop in Fiji en Tuvalu die vandaag is begonnen, moest wereldleiders doordringen van de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. Dat is grotendeels mislukt. Alleen de leiders van Mauritius en Oost-Timor reisden af naar de eilanden. Verder moest de top het doen met ministers en andere vertegenwoordigers. Tuvalu is slechts 26 vierkante kilometer groot en dreigt op korte termijn ten onder te gaan aan de stijgende zeespiegel. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTunes Radio. Tussen toen en nu. Tussen toen en nu.
5: Get ready.
4: iTunes Radio.

voor jullie klaarstaan. En dat mag er wel eentje zijn eigenlijk hoor. Michael Jackson. Die het dan door de Purple Disco Machine helemaal correct gepurpeld. Hoe zeg je dat? Ja, juist. Radio Rama komt ook nog straks even langs. Altijd gezellig hier in de studio. Het zwarte goud hier zo. Lipped Incorporation in de jaren 80 in. Dit is

blijven. We hadden ook een hele fijne track deze, hè, van Radiorama. Daarvoor gingen wij terug naar het jaar 1987. En dat hoorde van het album The Second. Dat wordt natuurlijk ontvangen met een daverend applaus. Tijd voor de Silver Convention. Fly Robin Fly, de 2026 remix. Zometeen Casso, I Love the Paris. En Hot Chocolate komt ook nog even lekker langs. Kunnen wij wel gebruiken op deze avond. Het wordt steeds kouder. Lekker kop warm met chocolademelk. Heerlijk. Lang. Lekker.

En zo komen we alweer aan het einde van deze show. Na een stukje Duits, een stukje Lime erbij, sluiten we de rij af met Sister Sledge. Hier te Greater Dancer. Ik zeg alvast een heel fijn weekend. En ik zeg tot de volgende. Daag.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. De Venezolaanse oud-president Maduro en zijn vrouw zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor marteling van politieke tegenstanders. Ze worden al vervolgd voor corruptie en drugshandel. Het echtpaar werd begin dit jaar door het Amerikaanse leger uit Venezuela ontvoerd en in New York gevangen gezet. Hun proces begint volgend jaar zomer. Beide stellen onschuldig te zijn aan de aanklachten. Bij een veroordeling wacht hen minimaal 50 jaar gevangenisstraf. 4 astronauten zijn vandaag teruggekeerd vanaf ruimtestation ISS naar de aarde na 237 dagen in de ruimte. Onder hen is de Française Sophie Adenau. Zij houdt nu het record van de langste ruimtereis voor een Europese astronaut. Ze voerde tijdens haar verblijf 3 ruimtewandelingen uit, onder andere om onderhoudswerk te doen aan het ruimtestation. De vervangers van het viertal zijn vorige week vertrokken. Zij blijven een half jaar in het ISS. 4 jaar cel voor verkrachting van een internationale studente. De rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat de 33-jarige Hagenaar Galit A. zich voordeed als agent, waarna hij een Zuid-Koreaanse studente op haar kamer verkrachtte. Een paar maanden later probeerde hij op dezelfde wijze opnieuw het studentencomplex binnen te komen. Toen deed niemand open. Het OM had 5 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. En de mysterieuze dood van een 28-jarige Russische laborante zorgt voor grote internationale onrust. Volgens eerdere berichten raakte ze in een laboratorium in Siberië besmet met de pest. Maar haar moeder ontkent een laboratoriumongeval en beschuldigt de artsen van nalatigheid. Het Kremlin ontkent een pestuitbraak, maar de WHO en de VS eisen wel opheldering over het incident. De paniek onder de lokale bevolking neemt toe en een topbioloog suggereert de productie van een biologisch wapen. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: You're listening to the Ricky Tunson Show here on iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. De Venezolaanse oud-president Maduro en zijn vrouw zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor marteling van politieke tegenstanders. Ze worden al vervolgd voor corruptie en drugshandel. Het echtpaar werd begin dit jaar door het Amerikaanse leger uit Venezuela ontvoerd en in New York gevangen gezet. Hun proces begint volgend jaar zomer. Beide stellen onschuldig te zijn aan de aanklachten. Bij een veroordeling wacht hen minimaal 50 jaar gevangenisstraf. 4 astronauten zijn vandaag teruggekeerd vanaf ruimtestation ISS naar de aarde na 237 dagen in de ruimte. Onder hen is de Française Sophie Adenau. Zij houdt nu het record van de langste ruimtereis voor een Europese astronaut. Ze voerde tijdens haar verblijf 3 ruimtewandelingen uit, onder andere om onderhoudswerk te doen aan het ruimtestation. De vervangers van het viertal zijn vorige week vertrokken. Zij blijven een half jaar in het ISS. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen. 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: Toen ik op 300 meter van de meet kwam en ik voelde Valverde aangaan, toen wist hij dat ik 1 of 2 ging zijn. Ik wist dat ik hem nog ging passeren, maar ik dacht eerst aan McEwen of Petacchi in het wiel zat. Ik deed even niet omkijken en ik ben gewoon vol doorgegaan. Ik heb zelfs op 20 meter nog een tand bijgestoken of zo, omdat ik niet zeker was. Maar ik besef het nog niet goed, denk ik.
1: Gino Korov in het centrum. Valverde zet zich recht. Tombone komt eruit. Tombone pakt nu over. Tombone over Valverde. Tommeke, wat doe je nu? Tombone gaat wereldkampioen worden. Tombone gaat wereldkampioen worden. Tombone op 1. Tombone op 1. Tombone.